0: So no array, no pa being put in and I'm going back to the mode. Ato.
1: We zijn bezig met een sterilisatiecampagne. We doen dat eigenlijk altijd wel 2 weken per maand. We hebben nu het eigenlijk speciaal deze week omdat we en een Mexicaans team hebben en een team uit Amerika. Zij heten Crossroads. Ze zijn ook op een andere locatie van het eiland aan het opereren. Daardoor hebben we...
2: No, no. The cost will be said. The Biogo Alicam. No, no.

0: quando eu fui bem, eu só aumentar. Vou
1: dar só aqui. Vai lá. Quebra.
2: Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK! Waanzinnig!
0: En wat dan loopt dit?
2: Curaçao gaat naar het WK!
0: Aan de andere kant van de religie. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het direct. Ik zag het

0: Pues papá, pues bien, no se lo sé, y mi hijo, pues dice, Jacinta, que es papá, que es su nieta. Pues el día, pues ahora me voy a decir, no, pero no encontré cuánto esta cosa en pantalla.
1: Het gaat om fysiek trainer Angelo Seintje. Natuurlijk de twee Bakuna-broers. Eindelijk. De lange vracht. Eindelijk wel, hè? En de voor Groningen misschien nog wel wat onbekende Girl Margarita. Ze verzamelden hier afgelopen week voor het trainingskamp. En natuurlijk de persconferenties met bondscoach Dick Advocaat. En Noors Koert is erbij. Groot hier.
0: Geen eens hotel. Deze Groningen. Ik ben een
1: Gerwin. Goedemiddag. Goedemiddag, RTV Noord. Wat gaat er hier allemaal gebeuren vandaag?
2: Vandaag is er een persconferentie hier op Grand Hotel Azurduin. Een hele mediacircus met leuke. Leuke vermenten.
1: Goedemiddag
3: allemaal. Jij wil zeker ook die Bakuna-broer. Is dat dan? Oké, dat is het dan. Ja, maar ik heb het zo goed gemaakt. Ik stoot uit de Google Drive.